0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spits Nacho Ferri die heeft zijn ambities uitgesproken na zijn officiële presentatie bij Feyenoord. Hij komt voor een kleine 10 miljoen euro over van het Belgische Westerlo. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller laat weten dat hij in Rotterdam voor alle mogelijke prijzen wil spelen, waaronder de landstitel, de beker en succes in de Champions League. Ferri begon in de oefenduels tegen Club Brugge en Sporting Charleroi al in de basisopstelling. Hoewel hij in deze eerste wedstrijden nog niet tot scoren kwam, voelt hij naar eigen zeggen geen extra druk door het succesvolle verleden van eerdere doelpuntenmakers. De spits ziet die geschiedenis juist als een motivatie en omschrijft zichzelf als een fysieke speler met veel intensiteit. Zijn overstap die staat los van een eventueel vertrek van topscorer Ueda. Ferri geeft aan dat concurrentie goed is om zichzelf te bewijzen. Hij stelt dat hij zijn best gaat doen om de eerste spits te worden. De aanwinst is hard nodig omdat Shaquille van Persie nog herstelt van een zware knieblessure. Behalve de Spanjaard maakte ook de nieuwe Duitse keeper Tjark Ernst, Charles van Houten en verdediger Mika Marmol hun entree op de middenstip.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij de Formule 1-renstal Red Bull Racing lijkt de opvolger van Giampiero Lambiase bekend te zijn. Het heeft er alle schijn van dat performance-engineer Tom Hart doorschuift en de vaste race-engineer van het team wordt. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase, die momenteel de vaste rechterhand is van Max Verstappen, vertrekt uiteindelijk in 2028 naar concurrent McLaren. Verstappen en het team uit Milton Keynes moeten daardoor op zoek naar een nieuwe race-engineer. Eigenlijk was Hart juist op weg naar Williams, waar hij de race-engineer van Alexander Albon zou worden. Ja, dat besluit is nu vermoedelijk teruggedraaid na een persoonlijk verzoek van Red Bull-teambaas Laurent Mekkies aan Williams-teambaas James Vowles. Deze mogelijke promotie van Hart staat los van de sportieve toekomst van Max Verstappen. Hoewel de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog niet definitief vast lijkt te liggen, lijkt Hart de positie bij Red Bull in ieder geval over te nemen. Ook als de Nederlandse coureur besluit om na dit seizoen bij de renstal te vertrekken, is Hart de beoogde man om de rol van vaste race-engineer te gaan vervullen bij het Oostenrijkse team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje op wens op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Schotse atleet Josh Kerr heeft in Londen het 27 jaar oude record op de Engelse mijl verbeterd. De wereldkampioen op de 1500 meter dook met een tijd van 3 minuut 32,36 seconden bijna een halve seconde onder de oude toptijd. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kerr werd op snelheid gebracht door 2 tempomakers en liep daarna weg van de concurrentie. Hij gaf aan dat de mijl een Britse afstand is en dat hij het record graag wilde terugbrengen. Bij het discuswerpen was er een verrassing. De Amerikaanse Sierra Jackson won van haar landgenoot Valerie Elman, die 16 wedstrijden op rij ongeslagen was. Jackson wierp in haar laatste poging een afstand van 71,72 meter. Dat is een flinke verbetering van haar persoonlijk record. De Nederlandse Jorinde van Klinken eindigde als derde en noemde de prestatie van Jackson ongekend goed. Alida van Dalen bezette de 5e plaats. Op de London Athletic Meet was er ook een rol weggelegd voor de polstokhoogspringers. Wereldrecordhouder Armand Duplantis moest de strijd staken vanwege een bovenbeenblessure. Amerikaan Sam Kendricks greep hierdoor de winst. De Nederlander Menno Vloon die eindigde als 8e. Tot slot kwamen de Nederlandse estafetteploegen in actie. De mannenploeg eindigde op de 4x400 meter als 4e... terwijl de eerste wissel bij de vrouwenploeg mislukte. Beide wedstrijden werden gewonnen door een Britse ploeg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Eva van Agt heeft in Frankrijk haar allereerste overwinning als profrenster geboekt. De renster van FDJ United Suez kwam na een late aanval solo over de streep in de eendaagskoers La Perigord Ladies. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Agt reed op ruim een kilometer van de finish weg uit een groep van 8 rensters, precies op het moment dat het daarvoor aan stilviel. Ze sloeg direct een flink gat en kwam uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op de achtervolgende groep over de meet. Carlijn Swinkels eindigde als tweede en de Australische Mackenzie Copeland die hield Babette van der Wolf van de derde plaats af. Voor de 29-jarige Van Agt, de kleindochter van oud-premier Dries Van Agt, is het een mijlpaal in een opmerkelijke loopbaan. Ze begon pas tijdens de coronapandemie met het wielrennen en maakte snel indruk. Eerder hockeyde ze nog jarenlang op het hoogste niveau voor NMHC Nijmegen. Inmiddels rijdt ze op het hoogste wielerniveau en fungeert ze als een belangrijke steunpilaar voor Demi Vollering. Tegelijkertijd boekte Nienke Veenhoven in de Barloise Ladies Tour opnieuw succes. De Nederlandse schreef etappe 3B op haar naam door een massasprint te winnen. Ze bleef de Franse Gladys Verhulst Wild en landgenote Maaike van der Duin voor. Veenhoven won eerder al de eerste rit in lijn, waarna Charlotte Kool een dag later de sterkste was. De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van de Britse Zoe Beckstedt, die etappe 3A won.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol is bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse atlete bleef tijdens de wedstrijd lang in het spoor van de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hodgkinson finishte in haar eigen thuiswedstrijd uiteindelijk als eerste vlak voor Femke Broeders-Bol, die een scherpe tijd van 1 minuut 56,46 noteerde. De Ethiopische Chige Duguma kwam achter de Nederlandse atleet als derde over de streep. Het was een fysieke en chaotische race met veel geduw, waarbij het tempo voor het gevoel van Broeders-Bol alle kanten opging. De Nederlandse laat weten dat ze zich desondanks heel sterk voelde, maar baalt er wel van dat ze ergens dus een gat heeft laten vallen. Dat verklaart ze door het grote respect dat ze heeft voor de Britse winnares, met wie ze goed bevriend is en hetzelfde management deelt. Wel is ze erg blij met haar gelopen tijd, die dicht achter die van de Olympisch kampioenen zit. De wedstrijd in Londen was voor Broeders-Bol de laatste test in aanloop naar het komende grote toernooi. Na 2 tweede plaatsen en winst tijdens de FBK Games slaat ze de nationale kampioenschappen over om zich optimaal voor te bereiden. Broeders-Bol richt nu haar pijlen volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham, die volgende maand van start gaan. Ze geeft aan dat haar tempo op de trainingen steeds beter aanvoelt en dat ze fysiek uitgerust en mentaal scherp klaar is voor de strijd op haar nieuwe afstand.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: En

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Engelse topclub Chelsea breekt een transferrecord voor een Engelse voetballer met de komst van middenvelder Morgan Rodgers van Aston Villa. De club legt een bedrag van maar liefst 117 miljoen pond op tafel, wat neerkomt op een kleine 138 miljoen euro. Nou, het volzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en met deze miljoenenstap troeft Rodgers zijn landgenoot Elliot Anderson af. Die was eerder deze zomer nog de duurste Engelse speler toen hij voor 116 miljoen pond de overstap maakte naar Manchester City. Rodgers tekent op Stamford Bridge een contract van 6 jaar en is daarmee ook meteen de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Chelsea. Hij verbreekt het oude clubrecord van Enzo Fernandez uit 2023. De middenvelder moet na zijn terugkeer van het wereldkampioenschap alleen nog een medische keuring ondergaan. Tijdens het mondiale toernooi kwam Rodgers in bijna alle wedstrijden van het Engelse elftal in actie. Hij hoefde slechts 1 duel vanaf de kant toe te kijken. Zijn voormalige club Middlesbrough profiteert flink mee van deze megatransfer. Toen Rodgers begin 2024 voor maximaal 18 miljoen euro naar Aston Villa vertrok, sprak Middlesbrough af om 20% winst te krijgen bij een eventuele doorverkoop. En dat leverde de club nu meteen miljoenen op, aangezien de transfersom destijds vele malen lager lag. Rodgers keert met deze overstap in feite ook terug naar zijn roots. Want in het verleden stond de middenvelder ook al onder contract bij Manchester City.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: call me babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Spits Nacho Ferri die heeft zijn ambities uitgesproken na zijn officiële presentatie bij Feyenoord. Hij komt voor een kleine 10 miljoen euro over van het Belgische Westerlo. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller laat weten dat hij in Rotterdam voor alle mogelijke prijzen wil spelen, waaronder de landstitel, de beker en succes in de Champions League. Ferri begon in de oefenduels tegen Club Brugge en Sporting Charleroi al in de basisopstelling. Hoewel hij in deze eerste wedstrijden nog niet tot

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Formule 1-renstal Red Bull Racing lijkt de opvolger van Giampiero Lambiase bekend te zijn. Het heeft er al de schijn van dat performance-engineer Tom Hart doorschuift en de vaste race-engineer van het team wordt. Nou, het voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase, die momenteel de vaste rechterhand is van Max Verstappen, vertrekt uiteindelijk in 2028 naar concurrent McLaren. Verstappen en het team uit Milton Keynes moeten daardoor op zoek naar een nieuwe race engineer. Eigenlijk was Hart juist op weg naar Williams, waar hij de race engineer van Alexander Albon zou worden. Ja, dat besluit is nu vermoedelijk teruggedraaid na een persoonlijk verzoek van Red Bull teambaas Laurent Mekkies aan Williams teambaas James Vowles. Deze mogelijke promotie van Hart staat los van de sportieve toekomst van Max Verstappen. Hoewel de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog niet definitief vast lijkt te liggen, lijkt Hart de positie bij Red Bull in ieder geval over te nemen. Ook als de Nederlandse coureur besluit om na dit seizoen bij de renstal te vertrekken, is Hart de beoogde man om de rol van vaste race-engineer te gaan vervullen bij het Oostenrijkse team.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Schotse atleet Josh Kerr heeft in Londen het 27 jaar oude record op de Engelse mijl verbeterd. De wereldkampioen op de 1500 meter dook met een tijd van 3 minuut 32,36 seconden bijna een halve seconde onder de oude toptijd. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kerr werd op snelheid gebracht door twee tempomakers en liep daarna weg van de concurrentie. Hij gaf aan dat de mijl een Britse afstand is en dat hij het record graag wilde terugbrengen. Bij het discuswerpen was er een verrassing. De Amerikaanse Sierra Jackson won van haar landgenoot Valerie Elman, die 16 wedstrijden op rij ongeslagen was. Jackson wierp in haar laatste poging een afstand van 71,72 meter. Dat is een flinke verbetering van haar persoonlijk record. De Nederlandse Jorinde van Klinken eindigde als derde en noemde de prestatie van Jackson ongekend goed. Alida van Dalen bezette de vijfde plaats. Op de London Athletic Meet was er ook een rol weggelegd voor de polstokhoogspringers. Wereldrecordhouder Armand Duplantis moest de strijd staken vanwege een bovenbeenblessure. Amerikaan Sam Kendricks greep hierdoor de winst. De Nederlander Menno Vloon die eindigde als achtste. Tot slot kwamen de Nederlandse estafetteploegen in actie. De mannenploeg eindigde op de 4x400 meter als vierde, terwijl de eerste wissel bij de vrouwenploeg mislukte. Beide wedstrijden werden gewonnen door een Britse ploeg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Wielrenster Eva van Agt heeft in Frankrijk haar allereerste overwinning als profrenster geboekt. De renster van FDJ United Suez kwam na een late aanval solo over de streep in de eendaagskoers La Périgord Ladies. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Agt reed op ruim een kilometer van de finish weg uit een groep van 8 rensters, precies op het moment dat het daarvoor aan stilviel. Ze sloeg direct een flik gat en kwam uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op de achtervolgende groep over de meet. Carlijn Swinkels eindigde als tweede en de Australische Mackenzie Copeland die hield Babette van der Wolf van de derde plaats af. Voor de 29-jarige Van Agt, de kleindochter van oud-premier Dries Van Agt, is het een mijlpaal in een opmerkelijke loopbaan. Ze begon pas tijdens de coronapandemie met het wielrennen en maakte snel indruk. Eerder hockeyde ze nog jarenlang op het hoogste niveau voor NMHC Nijmegen. Inmiddels rijdt ze op het hoogste wielerniveau en fungeert ze als een belangrijke steunpilaar voor Demi Vollering. Tegelijkertijd boekte Nienke Veenhoven in de Baloise Ladies Tour opnieuw succes. De Nederlandse schreef etappe 3B op haar naam door een massasprint te winnen. Ze bleef de Franse Gladys Verhulst Wild en landgenote Maaike van der Duin voor. Veenhoven won eerder al de eerste rit in lijn, waarna Charlotte Kool een dag later de sterkste was. De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van de Britse Zoe Beckstedt, die etappe 3A won.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet zo druk op de weg, er staan maar een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er heeft een auto in brand gestaan, het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, er is één rijstrook dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol is bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse atlete bleef tijdens de wedstrijd lang in het spoor van de Britse Olympisch kampioene Keely Hodkinson. Nou, het van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hodkinson finishte in haar eigen thuiswedstrijd uiteindelijk als eerste vlak voor Femke Broeders-Bol, die een scherpe tijd van 1 minuut 56,46 noteerde. De Ethiopische Chige Duguma kwam achter de Nederlandse atleet als derde over de streep. Het was een fysieke en chaotische race met veel geduw, waarbij het tempo voor het gevoel van Broeders-Bol alle kanten opging. De Nederlandse laat weten dat ze zich desondanks heel sterk voelde, maar baalt er wel van dat ze ergens dus een gat heeft laten vallen. Dat verklaart

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 richting Os bij Renkum. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het loopt door die problemen ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 2 kilometer. De vertraging is een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Engelse topclub Chelsea breekt een transferrecord voor een Engelse voetballer met de komst van middenvelder Morgan Rodgers van Aston Villa. De club legt een bedrag van maar liefst 117 miljoen pond op tafel, wat neerkomt op een kleine 138 miljoen euro. Nou, het volzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en met deze miljoenenstap troeft Rodgers zijn landgenoot Elliot Anderson af. Die was eerder deze zomer nog de duurste Engelse speler toen hij voor 116 miljoen pond de overstap maakte naar Manchester City. Rodgers tekent op Stamford Bridge een contract van 6 jaar en is daarmee ook meteen de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Chelsea. Hij verbreekt het oude clubrecord van Enzo Fernandez uit 2023. De middenvelder moet na zijn terugkeer van het wereldkampioenschap alleen nog een medische keuring ondergaan. Tijdens het mondiale toernooi kwam Rodgers in bijna alle wedstrijden van het Engelse elftal in actie. Hij hoefde slechts 1 duel vanaf de kant toe te kijken. Zijn voormalige club Middlesbrough profiteert flink mee van deze megatransfer. Toen Rodgers begin 2024 voor maximaal 18 miljoen euro naar Aston Villa vertrok, sprak Middlesbrough af om 20% winst te krijgen bij een eventuele doorverkoop. En dat leverde de club nu meteen miljoenen op, aangezien de transfersom destijds vele malen lager lag. Rodgers keert met deze overstap in feite ook terug naar zijn roots. Want in het verleden stond de middenvelder ook al onder contract bij Manchester City.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Ofte Now. Find via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn twee rijstroken dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spits Nacho Ferri die heeft zijn ambities uitgesproken na zijn officiële presentatie bij Feyenoord. Hij komt voor een kleine 10 miljoen euro over van het Belgische Westerlo. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller laat weten dat hij in Rotterdam voor alle mogelijke prijzen wil spelen, waaronder de landstitel, de beker en succes in de Champions League. Ferri begon in de oefenduels tegen Club Brugge en Sporting Charleroi al in de basisopstelling. Hoewel hij in deze eerste wedstrijden nog niet tot scoren kwam, voelt hij naar eigen zeggen geen extra druk door het succesvolle verleden van eerdere doelpuntenmakers. De spits ziet die geschiedenis juist als een motivatie en omschrijft zichzelf als een fysieke speler met veel intensiteit. Zijn overstap die staat los van een eventueel vertrek van topscorer Ueda. Ferri geeft aan dat concurrentie goed is om zichzelf te bewijzen. Hij stelt dat hij zijn best gaat doen om de eerste spits te worden. De aanwinst is hard nodig omdat Shaquille van Persie nog herstelt van een zware knieblessure. Behalve de Spanjaard maakte ook de nieuwe Duitse keeper Tjark Ernst, Charles van Houten en verdediger Mika Marmol hun entree op de middenstip.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel files op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A12 richting Den Haag tussen Houten en Harmelen 10 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Almere Haven 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Formule 1-renstal Red Bull Racing lijkt de opvolger van Giampiero Lambiase bekend te zijn. Het heeft er alle schijn van dat performance engineer Tom Hart doorschuift en de vaste race engineer van het team wordt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase, die momenteel de vaste rechterhand is van Max Verstappen, vertrekt uiteindelijk in 2028 naar concurrent McLaren. Verstappen en het team uit Milton Keynes moeten daardoor op zoek naar een nieuwe race engineer. Eigenlijk was Hart juist op weg naar Williams, waar hij de race engineer van Alexander Albon zou worden. Ja, dat besluit is nu vermoedelijk teruggedraaid na een persoonlijk verzoek van Red Bull teambaas Laurent Mekkies aan Williams teambaas James Vowles. Deze mogelijke promotie van Hart staat los van de sportieve toekomst van Max Verstappen. Hoewel de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog niet definitief vast lijkt te liggen, lijkt Hart de positie bij Red Bull in ieder geval over te nemen. Ook als de Nederlandse coureur besluit om na dit seizoen bij de renstal te vertrekken, is Hart de beoogde man om de rol van vaste race engineer te gaan vervullen bij het Oostenrijkse team.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Three Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 9 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Schotse atleet Josh Kerr heeft in Londen het 27 jaar oude record op de Engelse mijl verbeterd. De wereldkampioen op de 1500 meter dook met een tijd van 3 minuut 32,36 seconden bijna een halve seconde onder de oude toptijd. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kerr werd op snelheid gebracht door twee tempomakers en liep daarna weg van de concurrentie. Hij gaf aan dat de mijl een Britse afstand is en dat hij het record graag wilde terugbrengen. Bij het discuswerpen was er een verrassing. De Amerikaanse Sierra Jackson won van haar landgenoot Valerie Elman, die 16 wedstrijden op rij ongeslagen was. Jackson wierp in haar laatste poging een afstand van 71,72 meter. Dat is een flinke verbetering van haar persoonlijk record. De Nederlandse Jorinde van Klinken eindigde als derde en noemde de prestatie van Jackson ongekend goed. Alida van Dalen bezette de vijfde plaats. Op de London Athletic Meet was er ook een rol weggelegd voor de polstokhoogspringers. Wereldrecordhouder Amand Duplantis moest de strijd staken vanwege een bovenbeenblessure. Amerikaan Sam Kendricks greep hierdoor de winst. De Nederlander Menno Vloon die eindigde als achtste. Tot slot kwamen de Nederlandse estafetteploegen in actie. De mannenploeg eindigde op de 4x400 meter als vierde, terwijl de eerste wissel bij de vrouwenploeg mislukte. Beide wedstrijden werden gewonnen door een Britse ploeg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Schaardoos en knooppunt Vaanplein 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging.

0: to the middle of the night. Grand Prix
1: Radio. Sport in het kort.
2: Wielrenster Eva van Agt heeft in Frankrijk haar allereerste overwinning als profrenster geboekt. De renster van FDJ United Suez kwam na een late aanval solo over de streep in de eendaagskoers La Périgord Ladies. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Agt reed op ruim een kilometer van de finish weg uit een groep van 8 rensters, precies op het moment dat het daarvoor aan stilviel. Ze sloeg direct een flik gat en kwam uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op de achtervolgende groep over de meet. Carlijn Swinkels eindigde als tweede en de Australische Mackenzie Copeland die hield Babette van der Wolf van de derde plaats af. Voor de 29-jarige Van Agt, de kleindochter van oud-premier Dries Van Agt, is het een mijlpaal in een opmerkelijke loopbaan. Ze begon pas tijdens de coronapandemie met het wielrennen en maakte snel indruk. Eerder hockeyde ze nog jarenlang op het hoogste niveau voor NMHC Nijmegen. Inmiddels rijdt ze op het hoogste wielerniveau en fungeert ze als een belangrijke steunpilaar voor Demi Vollering. Tegelijkertijd boekte Nienke Veenhoven in de Barloise Ladies Tour opnieuw succes. De Nederlandse schreef etappe 3B op haar naam door een massasprint te winnen. Ze bleef de Franse Gladys Verhulst Wild en landgenote Maaike van der Duin voor. Veenhoven won eerder al de eerste rit in lijn, waarna Charlotte Kool een dag later de sterkste was. De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van de Britse Zoe Beckstedt, die etappe 3A won.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Houten en Harmelen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton is opgelucht nadat een Ferrari-monteur ongedeerd is gebleven na een incident tijdens een pitstop in de Grand Prix van België. Zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij zich rotschrikt wanneer hij merkt dat hij een monteur raakt terwijl hij wegrijdt uit zijn pitbox. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorval ontstaat wanneer Hamilton groen licht krijgt om weg te rijden, terwijl er nog aan de afstelling van zijn voorvleugel wordt gewerkt. En daarbij komt een monteur ten val. Hamilton ziet het incident pas goed terug op de beelden en zegt dan ook gelijk dat zijn eerste gedachte is of de monteur in orde is. Nou, Ferrari laat weten dat de medewerker er geen verwondingen aan overhoudt. Hamilton neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid. Hij noemt het een vervelend moment. Zegt dat de veiligheid van de monteurs altijd voorop staat en dat de medewerker ongedeerd is. Dat noemt hij dan de grootste opluchting van allemaal. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar besluit Hamilton geen extra straf op te leggen. Stewards oordelen dat de fout vooral voortkomt uit de procedure tijdens de pitstop en niet volledig bij de coureur ligt. Voor Hamilton blijft vooral het besef hangen dat het veel ernstiger had kunnen aflopen. En daarom zegt hij vooral dankbaar te zijn dat de monteur na de botsing zonder letsel verder kan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Groningen naar Duitsland staat file bij de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer met daar 10 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Etienne Vaassen zegt dat hij veel heeft geleerd van het opstootje na de wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar. Doelman van FC Groningen heeft spijt van zijn reactie en heeft sinds dat incident een mental coach om beter met zijn emoties om te gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen noemt zichzelf buiten het veld een rustig persoon, maar tijdens wedstrijden wil hij kost wat kost winnen. En juist die instelling kan hem soms in de weg zitten. Hij erkent dat zijn gedrag na een duel met Ajax niet goed te praten is. En de straf die daarop volgde heeft hij ook geaccepteerd. Hij werd door de KNVB geschorst voor 4 duels. Het incident heeft hem wel aan denken gezet. Niet alleen vanwege de gevolgen voor zijn carrière, maar ook voor zijn gezin. Vaassen vertelt dat hij niet wil dat zijn kinderen worden aangesproken op zijn gedrag. En daarom spreekt hij regelmatig met een mental coach. En in die gesprekken kijkt hij naar momenten waarop emoties de overhand dreigen te krijgen. En hoe hij daar dan weer beter mee om kan gaan. Volgens de keeper is dat een doorlopend proces. Hij merkt dat hij op trainingen nog altijd fel kan reageren, maar hij ziet ook vooruitgang. Die emotie hoort volgens hem ook een beetje bij zijn karakter en zal nooit helemaal verdwijnen. Wel zegt Vaassen dat hij die beter onder controle krijgt dan voorheen. En dat ziet hij weer als een belangrijke stap, zowel buiten als binnen het veld.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nu Spanje zich gekroond heeft tot wereldkampioen voetbal, stelt voormalig Barcelona-trainer Xavi Hernandez dat Lionel Messi het stokje definitief overdraagt aan de 19-jarige Lamine Yamal. Hij ziet in Messi de huidige grootmeester, maar gelooft dat hij deze rol nu overdraagt aan Yamal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hernandez noemt Yamal de komende 15 tot 20 jaar mogelijk de nieuwe koning van het wereldvoetbal. Al benadrukt hij dat de jongeling nog meer doelpunten, passes en dribbles nodig heeft om het niveau van Messi daadwerkelijk te halen. Hoewel Messi inmiddels 39 is en fysiek minder actief, blijft zijn denksnelheid volgens zijn oud-teamgenoot ongeëvenaard. Tegelijkertijd deelt de Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons persoonlijke herinneringen aan diezelfde Messi. Simons blikt terug op hun eerste ontmoeting. Die was in 2014, toen hij als jeugdspeler van Barcelona Messi om een foto vroeg. En 7 jaar later troffen de twee elkaar opnieuw, maar ditmaal als teamgenoten bij Paris Saint-Germain. Simons beschrijft het weerzien in de kleedkamer, waarbij Messi hem herkende en een knuffel gaf. Het is een moment voor Simons om nooit te vergeten. De foto uit zijn jeugd herinnert Simons en haar eigen zeggen nog altijd aan om dromen na te blijven jagen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull heeft gereageerd op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de nieuwe Red Bull Ford motor. Volgens Wolff is het nog veel te vroeg om harde conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen, ondanks signalen dat de nieuwe krachtbron veelbelovend is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij Red Bull, ja, daar klinkt een vergelijkbare boodschap. Het team benadrukt dat de eerste indrukken positief zijn, maar dat er nog heel veel werk nodig is voordat duidelijk is hoe de verschillende motoren zich echt tot elkaar verhouden. Ontwikkeling gaat volgens Red Bull ook gewoon door. Pas tijdens het seizoen wordt zichtbaar waar iedereen daadwerkelijk staat. En Wolff gaf eerder aan dat Red Bull tijdens de eerste tests indruk maakt met de eigen krachtbron. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat testresultaten niet automatisch iets zeggen over de prestatie zodra het seizoen begint. Volgens de Mercedes-teambaas spelen naast de motor ook het chassis, de afstelling en de betrouwbaarheid een grote rol. En Red Bull deelt die voorzichtigheid. Het team wil niet vooruitlopen op conclusies en benadrukt dat alle fabrikanten nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun nieuwe motoren. En daardoor kan de onderlinge volgorde nog veranderen. En volgens Red Bull is het te vroeg om een favoriet aan te wijzen of uitspraken te doen over de uiteindelijke krachtsverhoudingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetbalclub NEC is bezig met een opvallende transferstunt en wil de ervaren aanvaller Dusan Tadic contracteren. Bronnen rond de Nijmeegse club bevestigen dat er gesprekken lopen met de Serviër, maar er is concurrentie. Ook Schalke 04 en zijn voormalig club FC Twente hebben inmiddels interesse getoond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tadic speelde het afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam uit voor Al Wahda. De aanvaller is zeker geen vreemde natuurlijk in de Nederlandse competitie. Hij begon zijn loopbaan in Nederland bij FC Groningen en blonk daarna uit bij FC Twente. Na een periode van 4 jaar bij het Engelse Southampton maakte hij furore bij Ajax, waar hij als aanvoerder 3 landstitels pakte en in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. Daarnaast speelde de oud-aanvoerder van Ajax na zijn Amsterdamse periode voor Fenerbahçe en kwam hij uit op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. De mogelijke komst van Tadic past binnen het aankoopbeleid van NEC. De club slaagt er sinds 2021 namelijk in jaarlijks grote en bekende namen naar Nijmegen te halen. Voorbeelden van eerdere spraakmakende transfers, ja die zijn er. Lasse Schöne, Jasper Sillissen en Brian Linssen. Het is nu even afwachten of Tadic zich dus definitief aan dit rijtje toevoegt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland staat file tussen Oldenzaal en de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens. Nu 1.5 uur oponthoud in 5 kilometer file. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met 1.5 uur oponthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar. Tussen Wiel en knooppunt Oudijk. 4 kilometer stilstaand verkeer met daar 1.5 uur vertraging. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A50 van Arnhem naar Oss. Tussen knooppunt Grijzoord en Heteren 8 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jürgen Klopp is opnieuw een stap dichter bij het bondscoachschap van Duitsland gekomen. Oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over zijn vertrek. En daarmee lijkt een belangrijke hindernis richting het bondscoachschap genomen. Een definitieve overeenkomst? Nee, die is er nog niet. Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klopp bevestigt dat hij met Red Bull een regeling heeft getroffen om zijn contract verder af te wikkelen. En tegelijkertijd lopen de gesprekken met de Duitse Voetbalbond verder. Volgens Klopp is er nog niets definitief, maar verlopen die gesprekken wel in de goede richting. Klopp werkt op dit moment als hoofd voetbalzaken bij Red Bull. En dat is weer zijn eerste functie sinds zijn vertrek als trainer van Liverpool. Als de laatste details worden afgerond, dan is hij de opvolger van Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland. Nagelsmann zelf vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK in de 16e finales tegen Paraguay. En kort daarna sprak de Duitse bond al de voorkeur uit voor Klopp als opvolger. Eerder bereikten beide partijen ook al overeenstemming over de hoofdlijnen van een contract. Maar daarvoor moest eerst duidelijkheid komen over zijn situatie bij Red Bull. Met het bereikte akkoord lijkt die laatste grote hobbel vrijwel genomen. En toch blijft Klopp dus benadrukken dat een officiële benoeming pas volgt zodra alle partijen hun definitieve goedkeuring hebben gegeven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atleet Niels Laros komt dit seizoen niet meer in actie. Vanwege een hardnekkige Achillespeesblessure. Hardloper mist daardoor onder andere de Europese kampioenschappen atletiek in het Britse Birmingham, die in augustus op het programma staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laros laat weten dat zijn seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen. Na het WK van vorig jaar en een langdurige herstelperiode had zijn team goede hoop dat de blessure onder controle was. Maar dat blijkt dus toch niet het geval te zijn. Samen met zijn begeleiders gaat Laros nu een nieuw plan maken, waarbij de focus voorlopig ligt op trainingen op de fiets en een volledig herstel. Fysieke problemen spelen bij Laros natuurlijk al langer. Tijdens de WK in 2025 eindigde hij als vijfde in de finale van de 1500 meter, waar hij eigenlijk had gehoopt op een medaille. En later in dat toernooi wilde hij starten op de 5 kilometer. Maar in die series ging het mis en moest hij met klachten aan zijn Achillespees uitvallen. Na een afwezigheid van 8 maanden maakte hij eind juni nog zijn rentree bij de FBK Games in Hengelo, waar hij de 800 meter op zijn naam schreef. Maar deze hernieuwde blessure gooit dus definitief roet in het eten voor de rest van dit sportjaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De meeste files staan al bewegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 6 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer met daar een half uur op onthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wehl en knooppunt Oudijk 2 kilometer. De extra reistijd is daar 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef 10 kilometer. Met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A76 van Geleen naar Aken, tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is daar ruim 10 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton is opgelucht nadat een Ferrari-monteur ongedeerd is gebleven na een incident tijdens een pitstop in de Grand Prix van België. Zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij zich rotschrikt wanneer hij merkt dat hij een monteur raakt terwijl hij wegrijdt uit zijn pitbox. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorval ontstaat wanneer Hamilton groen licht krijgt om weg te rijden, terwijl er nog aan de afstelling van zijn voorvleugel wordt gewerkt. En daarbij komt een monteur ten val. Hamilton ziet het incident pas goed terug op de beelden en zegt dan ook gelijk dat zijn eerste gedachte is of de monteur in orde is. Nou, Ferrari laat weten dat de medewerker er geen verwondingen aan overhoudt. Hamilton neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid. Hij noemt het een vervelend moment. Zegt dat de veiligheid van de monteurs altijd voorop staat en dat de medewerker ongedeerd is. Dat noemt hij dan de grootste opluchting van allemaal. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar besluit Hamilton geen extra straf op te leggen. Stewards oordelen dat de fout vooral voortkomt uit de procedure tijdens de pitstop en niet volledig bij de coureur ligt. Voor Hamilton blijft vooral het besef hangen dat het veel ernstiger had kunnen aflopen. En daarom zegt hij vooral dankbaar te zijn dat de monteur na de botsing zonder letsel verder kan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat in totaal zo'n 160 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. De vertraging is zo'n 20 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 5 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. A12 Arnhem-Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 10 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. A50 Zwolle richting Arnhem. Bij de afrit Loenen 4 kilometer met 10 minuten vertraging vanaf Apeldoorn-Noord. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Etienne Vaassen zegt dat hij veel heeft geleerd van het opstootje na de wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar. Doelman van FC Groningen heeft spijt van zijn reactie en heeft sinds dat incident een mental coach om beter met zijn emoties om te gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen noemt zichzelf buiten het veld een rustig persoon, maar tijdens wedstrijden wil hij kost wat kost winnen. En juist die instelling kan hem soms in de weg zitten. Hij erkent dat zijn gedrag na het duel met Ajax niet goed te praten is. En de straf die daarop volgde heeft hij ook geaccepteerd. Hij werd door de KNVB geschorst voor 4 duels. Het incident heeft hem wel aan denken gezet. Niet alleen vanwege de gevolgen voor zijn carrière, maar ook voor zijn gezin. Vaassen vertelt dat hij niet wil dat zijn kinderen worden aangesproken op zijn gedrag. En daarom spreekt hij regelmatig met een mental coach. En in die gesprekken kijkt hij naar momenten waarop emoties de overhand dreigen te krijgen. En hoe hij daar dan weer beter mee om kan gaan. Volgens de keeper is dat een doorlopend proces. Hij merkt dat hij op trainingen nog altijd fel kan reageren, maar hij ziet ook vooruitgang. Die emotie hoort volgens hem ook een beetje bij zijn karakter en zal nooit helemaal verdwijnen. Wel zegt Vaassen dat hij die beter onder controle krijgt dan voorheen. En dat ziet hij weer als een belangrijke stap, zowel buiten als binnen het veld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan veel korte files, zoals gebruikelijk in vakantietijd. Er staat nu in totaal zo'n 190 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A50, Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Raafstein staat 15 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. En tot slot de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Voor Nijmegen 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nu Spanje zich gekroond heeft tot wereldkampioen voetbal, stelt voormalig Barcelona-trainer Xavi Hernandez dat Lionel Messi het stokje definitief overdraagt aan de 19-jarige Lamine Yamal. Hij ziet in Messi de huidige grootmeester, maar gelooft dat hij deze rol nu overdraagt aan Yamal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hernandez noemt Yamal de komende 15 tot 20 jaar mogelijk de nieuwe koning van het wereldvoetbal. Al benadrukt hij dat de jongeling nog meer doelpunten, passes en dribbles nodig heeft om het niveau van Messi daadwerkelijk te halen. Hoewel Messi inmiddels 39 is en fysiek minder actief, blijft zijn denksnelheid volgens zijn oud-teamgenoot ongeëvenaard. Tegelijkertijd deelt de Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons persoonlijke herinneringen aan diezelfde Messi. Simons blikt terug op hun eerste ontmoeting, die was in 2014... toen hij als jeugdspeler van Barcelona Messi om een foto vroeg. En 7 jaar later troffen de twee elkaar opnieuw, maar ditmaal als teamgenoten bij Paris Saint-Germain. Simons beschrijft het weerzien in de kleedkamer, waarbij Messi hem herkende en een knuffel gaf. Het is een moment voor Simons om nooit te vergeten. De foto uit zijn jeugd herinnert Simons en haar eigen zeggen nog altijd aan om dromen na te blijven jagen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg, er staat nu zo'n 200 kilometer file. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam een kwartier op onthoud. Van op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull heeft gereageerd op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de nieuwe Red Bull Ford motor. Volgens Wolff is het nog veel te vroeg om harde conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen, ondanks signalen dat de nieuwe krachtbron veelbelovend is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij Red Bull, ja, daar klinkt een vergelijkbare boodschap. Het team benadrukt dat de eerste indrukken positief zijn, maar dat er nog heel veel werk nodig is voordat duidelijk is hoe de verschillende motoren zich echt tot elkaar verhouden. Ontwikkeling gaat volgens Red Bull ook gewoon door. Pas tijdens het seizoen wordt zichtbaar waar iedereen daadwerkelijk staat. En Wolff gaf eerder aan dat Red Bull tijdens de eerste tests indruk maakt met de eigen krachtbron. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat testresultaten niet automatisch iets zeggen over de prestaties zodra het seizoen begint. Volgens de Mercedes-teambaas spelen naast de motor ook het chassis, de afstelling en de betrouwbaarheid een grote rol. En Red Bull deelt die voorzichtigheid. Het team wil niet vooruitlopen op conclusies en benadrukt dat alle fabrikanten nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun nieuwe motoren. En daardoor kan de onderlinge volgorde nog veranderen. En volgens Red Bull is het te vroeg om een favoriet aan te wijzen of uitspraken te doen over de uiteindelijke krachtsverhoudingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste vertragingen. Zo loopt het vast op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht staat 16 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij afrit Arkel staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os gebeurde bij Ravenstein eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging. En tot slot de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Voor Valkenswaard 5 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetbalclub NEC is bezig met een opvallende transferstunt en wil de ervaren aanvaller Dusan Tadic contracteren. Bronnen rond de Nijmeegse club bevestigen dat er gesprekken lopen met de Serviër, maar er is concurrentie. Ook Schalke 04 en zijn voormalig club FC Twente hebben inmiddels interesse getoond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tadic speelde het afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam uit voor Al Wahda. De aanvaller is zeker geen vreemde natuurlijk in de Nederlandse competitie. Hij begon zijn loopbaan in Nederland bij FC Groningen en blonk daarna uit bij FC Twente. Na een periode van 4 jaar bij het Engelse Southampton maakte hij furore bij Ajax, waar hij als aanvoerder 3 landstitels pakte en in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. Daarnaast speelde de oud-aanvoerder van Ajax na zijn Amsterdamse periode voor Fenerbahçe en kwam hij uit op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. De mogelijke komst van Tadic past binnen het aankoopbeleid van NEC. De club slaagt er sinds 2021 namelijk in jaarlijks grote en bekende namen naar Nijmegen te halen. Voorbeelden van eerdere spraakmakende transfers, ja, die zijn er. Lasse Schöne, Jasper Sillissen en Brian Linssen. Het is nu even afwachten of Tadic zich dus definitief aan dit rijtje toevoegt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op onder andere de A2, Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en afrit Numansdorp 1 kwartier op onthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. De weg is dicht tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij de afrit Geertruidenberg.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurgen Klopp is opnieuw een stap dichter bij het bondscoachschap van Duitsland gekomen. Oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over zijn vertrek. En daarmee lijkt een belangrijke hindernis richting het bondscoachschap genomen. Een definitieve overeenkomst? Nee, die is er nog niet. Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klopp bevestigt dat hij met Red Bull een regeling heeft getroffen om zijn contract verder af te wikkelen. En tegelijkertijd lopen de gesprekken met de Duitse Voetbalbond verder. Volgens Klopp is er nog niets definitief, maar verlopen die gesprekken wel in de goede richting. Klopp werkt op dit moment als hoofd voetbalzaken bij Red Bull. En dat is weer zijn eerste functie sinds zijn vertrek als trainer van Liverpool. Als de laatste details worden afgerond, dan is hij de opvolger van Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland. Nagelsmann zelf vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK in de 16e finales tegen Paraguay. En kort daarna sprak de Duitse bond al de voorkeur uit voor Klopp als opvolger. Eerder bereikten beide partijen ook al overeenstemming over de hoofdlijnen van een contract. Maar daarvoor moest eerst duidelijkheid komen over zijn situatie bij Red Bull. Met het bereikte akkoord lijkt die laatste grote hobbel vrijwel genomen. En toch blijft Klopp dus benadrukken dat een officiële benoeming pas volgt zodra alle partijen hun definitieve goedkeuring hebben gegeven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 300 kilometer file, met name in het midden en zuiden van het land. Het is druk onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder was de weg eerder dicht. Die is nu weer vrij en je hebt nog 5 minuten.

0: Free Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Atleet Niels Laros komt dit seizoen niet meer in actie. Vanwege een hardnekkige Achillespeesblessure. Hardloper mist daardoor onder andere de Europese kampioenschappen atletiek in het Britse Birmingham, die in augustus op het programma staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laros laat weten dat zijn seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen. Na het WK van vorig jaar en een langdurige herstelperiode had zijn team goede hoop dat de blessure onder controle was. Maar dat blijkt dus toch niet het geval te zijn. Samen met zijn begeleiders gaat Laros nu een nieuw plan maken, waarbij de focus voorlopig ligt op trainingen op de fiets en een volledig herstel. Fysieke problemen spelen bij Laros natuurlijk al langer. Tijdens de WK in 2025 eindigde hij als vijfde in de finale van de 1500 meter, waar hij eigenlijk had gehoopt op een medaille. En later in dat toernooi wilde hij starten op de 5 kilometer. Maar in die series ging het mis en moest hij met klachten aan zijn Achillespees uitvallen. Na een afwezigheid van 8 maanden maakte hij eind juni nog zijn rentree bij de FBK Games in Hengelo, waar hij de 800 meter op zijn naam schreef. Maar deze hernieuwde blessure gooit dus definitief roet in het eten voor de rest van dit sportjaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Van de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden over de A73 en de A67... Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton is opgelucht nadat een Ferrari-monteur ongedeerd is gebleven na een incident tijdens een pitstop in de Grand Prix van België. Zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij zich rotschrikt wanneer hij merkt dat hij een monteur raakt terwijl hij wegrijdt uit zijn pitbox. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorval ontstaat wanneer Hamilton groen licht krijgt om weg te rijden, terwijl er nog aan de afstelling van zijn voorvleugel wordt gewerkt. En daarbij komt een monteur ten val. Hamilton ziet het incident pas goed terug op de beelden en zegt dan ook gelijk dat zijn eerste gedachte is of de monteur in orde is. Nou, Ferrari laat weten dat de medewerker er geen verwondingen aan overhoudt. Hamilton neemt na afloop de volledige verantwoordelijkheid. Hij noemt het een vervelend moment. Zegt dat de veiligheid van de monteurs altijd voorop staat en dat de medewerker ongedeerd is. Dat noemt hij dan de grootste opluchting van allemaal. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar besluit Hamilton geen extra straf op te leggen. Stewards oordelen dat de fout vooral voortkomt uit de procedure tijdens de pitstop en niet volledig bij de coureur ligt. Voor Hamilton blijft vooral het besef hangen dat het veel ernstiger had kunnen aflopen. En daarom zegt hij vooral dankbaar te zijn dat de monteur na de botsing zonder letsel verder kan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. Verder oponthoud op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein zijn ze aan het bergen. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 35 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Etienne Vaassen zegt dat hij veel heeft geleerd van het opstootje na de wedstrijd tegen Ajax van vorig jaar. Doelman van FC Groningen heeft spijt van zijn reactie en heeft sinds dat incident een mental coach om beter met zijn emoties om te gaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen noemt zichzelf buiten het veld een rustig persoon, maar tijdens wedstrijden wil hij kost wat kost winnen. En juist die instelling kan hem soms in de weg zitten. Hij erkent dat zijn gedrag na een duel met Ajax niet goed te praten is. En de straf die daarop volgde heeft hij ook geaccepteerd. Hij werd door de KNVB geschorst voor 4 duels. Het incident heeft hem wel aan denken gezet. Niet alleen vanwege de gevolgen voor zijn carrière, maar ook voor zijn gezin. Vaassen vertelt dat hij niet wil dat zijn kinderen worden aangesproken op zijn gedrag. En daarom spreekt hij regelmatig met een mental coach. En in die gesprekken kijkt hij naar momenten waarop emoties de overhand dreigen te krijgen. En hoe hij daar dan weer beter mee om kan gaan. Volgens de keeper is dat een doorlopend proces. Hij merkt dat hij op trainingen nog altijd fel kan reageren, maar hij ziet ook vooruitgang. Die emotie hoort volgens hem ook een beetje bij zijn karakter en zal nooit helemaal verdwijnen. Wel zegt Vaassen dat hij die beter onder controle krijgt dan voorheen. En dat ziet hij weer als een belangrijke stap, zowel buiten als binnen het veld.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 6 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 140 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is gelukkig weer vrij, maar je hebt nog een half uur vertraging. Ook oponthoud op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Weert Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes duurt er een kwartier langer over.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nu Spanje zich gekroond heeft tot wereldkampioen voetbal, stelt voormalig Barcelona-trainer Xavi Hernandez dat Lionel Messi het stokje definitief overdraagt aan de 19-jarige Lamine Yamal. Hij ziet in Messi de huidige grootmeester, maar gelooft dat hij deze rol nu overdraagt aan Yamal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hernandez noemt Yamal de komende 15 tot 20 jaar mogelijk de nieuwe koning van het wereldvoetbal. Al benadrukt hij dat de jongeling nog meer doelpunten, passes en dribbles nodig heeft om het niveau van Messi daadwerkelijk te halen. Hoewel Messi inmiddels 39 is en fysiek minder actief, blijft zijn denksnelheid volgens zijn oud-teamgenoot ongeëvenaard. Tegelijkertijd deelt de Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons persoonlijke herinneringen aan diezelfde Messi. Simons blikt terug op hun eerste ontmoeting. Die was in 2014, toen hij als jeugdspeler van Barcelona Messi om een foto vroeg. En 7 jaar later troffen de twee elkaar opnieuw, maar ditmaal als teamgenoten bij Paris Saint-Germain. Simons beschrijft het weerzien in de kleedkamer, waarbij Messi hem herkende en een knuffel gaf. Het is een moment voor Simons om nooit te vergeten. De foto uit zijn jeugd herinnert Simons en haar eigen zeggen nog altijd aan om dromen na te blijven jagen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord en dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En vertraging op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 km.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull heeft gereageerd op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over de nieuwe Red Bull Ford motor. Volgens Wolff is het nog veel te vroeg om harde conclusies te trekken over de onderlinge krachtsverhoudingen, ondanks signalen dat de nieuwe krachtbron veelbelovend is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij Red Bull, ja, daar klinkt een vergelijkbare boodschap. Het team benadrukt dat de eerste indrukken positief zijn, maar dat er nog heel veel werk nodig is voordat duidelijk is hoe de verschillende motoren zich echt tot elkaar verhouden. Ontwikkeling gaat volgens Red Bull ook gewoon door. Pas tijdens het seizoen wordt zichtbaar waar iedereen daadwerkelijk staat. En Wolff gaf eerder aan dat Red Bull tijdens de eerste tests indruk maakt met de eigen krachtbron. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat testresultaten niet automatisch iets zeggen over de prestatie zodra het seizoen begint. Volgens de Mercedes-teambaas spelen naast de motor ook het chassis, de afstelling en de betrouwbaarheid een grote rol. En Red Bull deelt die voorzichtigheid. Het team wil niet vooruitlopen op conclusies en benadrukt dat alle fabrikanten nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van hun nieuwe motoren. En daardoor kan de onderlinge volgorde nog veranderen. En volgens Red Bull is het te vroeg om een favoriet aan te wijzen of uitspraken te doen over de uiteindelijke krachtsverhoudingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetbalclub NEC is bezig met een opvallende transferstunt en wil de ervaren aanvaller Dusan Tadic contracteren. Bronnen rond de Nijmeegse club bevestigen dat er gesprekken lopen met de Serviër, maar er is concurrentie. Ook Schalke 04 en zijn voormalig club FC Twente hebben inmiddels interesse getoond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tadic speelde het afgelopen seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kwam uit voor Al Wahda. De aanvaller is zeker geen vreemde natuurlijk in de Nederlandse competitie. Hij begon zijn loopbaan in Nederland bij FC Groningen en blonk daarna uit bij FC Twente. Na een periode van 4 jaar bij het Engelse Southampton maakte hij furore bij Ajax, waar hij als aanvoerder 3 landstitels pakte en in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte. Daarnaast speelde de oud-aanvoerder van Ajax na zijn Amsterdamse periode voor Fenerbahçe en kwam hij uit op de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022. De mogelijke komst van Tadic past binnen het aankoopbeleid van NEC. De club slaagt er sinds 2021 namelijk in jaarlijks grote en bekende namen naar Nijmegen te halen. Voorbeelden van eerdere spraakmakende transfers, ja, die zijn er. Lasse Schöne, Jasper Sillissen en Brian Linssen. Het is nu even afwachten of Tadic zich dus definitief aan dit rijtje toevoegt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jurgen Klopp is opnieuw een stap dichter bij het bondscoachschap van Duitsland gekomen. Oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt met zijn huidige werkgever Red Bull over zijn vertrek. En daarmee lijkt een belangrijke hindernis richting het bondscoachschap genomen. Een definitieve overeenkomst? Nee, die is er nog niet. Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klopp bevestigt dat hij met Red Bull een regeling heeft getroffen om zijn contract verder af te wikkelen. En tegelijkertijd lopen de gesprekken met de Duitse Voetbalbond verder. Volgens Klopp is er nog niets definitief, maar verlopen die gesprekken wel in de goede richting. Klopp werkt op dit moment als hoofdvoetbalzaken bij Red Bull. En dat is weer zijn eerste functie sinds zijn vertrek als trainer van Liverpool. Als de laatste details worden afgerond, dan is hij de opvolger van Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland. Nagelsmann zelf vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK in de 16e finales tegen Paraguay. En kort daarna sprak de Duitse bond al de voorkeur uit voor Klopp als opvolger. Eerder bereikten beide partijen ook al overeenstemming over de hoofdlijnen van een contract. Maar daarvoor moest eerst duidelijkheid komen over zijn situatie bij Red Bull. Met het bereikte akkoord lijkt die laatste grote hobbel vrijwel genomen. En toch blijft Klopp dus benadrukken dat een officiële benoeming pas volgt zodra alle partijen hun definitieve goedkeuring hebben gegeven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A67, Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Hapert en de grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hierdoor dicht. Verkeer wordt er omgeleid via de af- en toerit.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal.

0: is Grand Prix Radio. Varje op wens op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick? Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.